Maar ik wil zeggen, het is een beetje een pastoor, en ik denk dat het niet kan worden. Als je zegt, het is een draagse, dan moet je het niet.